0: Hey hallo, ik ben Thomas Julian en je hoort me hier bij Familie Radio.
1: Hey, ik ben Mike Alonso. Ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee naar Familie Radio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familie Radio om je heen. Ik ben Nick Beernaert en ik wens je het allerbeste toe.
3: De zomer.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de Muziek Show op Familie Radio. Allemaal luisteren.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
1: En ik ben Amber Verleijen.
3: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.

0: Jullie radio zomert.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: Maandagochtend 7:30. Het is nog...

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Rechtplaats. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Familie Radio zomert.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: op je hart.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Dit is Familie Radio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Thomas Julian en je hoort me hier bij Familie Radio.
1: Hey, ik ben Mike Alonso. Ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee naar Familie Radio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familie Radio om je heen. Ik ben Nick Beernaert en ik wens je het allerbeste toe.
3: De zomer.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij Familie Radio.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij Familie Radio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders blies afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. De afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:15 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaats.
4: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

Een hele goede morgen zelfs, want jawel, het is vandaag een extra vakantiedag. Het is onze nationale feestdag, dinsdagochtend 21 juli. Al zijn er natuurlijk wel enkelingen die op dit ogenblik al volop in de weer zijn om straks toch te gaan werken. Denk maar bijvoorbeeld mensen uit de hulpverlening, politieagenten, brandweer en dergelijke. Die moeten vandaag wel presteren. En wij op de radio, wel, wij presteren ook. Als je het zo kan noemen natuurlijk. Ik ben Piet, ik pak je heel graag mee tot 10 uur in deze aflevering.

0: Zomer op de radio, dat mag wel duidelijk zijn. Of het vandaag op deze 21ste juli, onze nationale feestdag, ook volop zomer zal zijn. Dat is nog maar de vraag natuurlijk. We beginnen vanochtend sowieso met hele mooie opklaringen. De zon is op zowat alle plaatsen te zien, maar zal ze volhouden? Wel, daar komen we straks in de loop van het ochtendprogramma nog zeker even op terug.
1: Dit is Familieradio, de zonnigste muziek. De

0: tijdfeest. Als Geneve meedoet in de ochtendshow hier bij Familie Radio. Dinsdagochtend 21 juli, onze nationale feestdag. En gefeest wordt er zowel in Wallonië, in Brussel als in Vlaanderen. Al zit er toch een klein vraagteken bij al dat feesten. Want zullen we kunnen feesten zoals andere jaren? Daar ken ik nu al het antwoord op. Nee, dat zullen we vandaag niet kunnen. Hoe dat precies allemaal zit? Wel, daar kom ik straks nog even op terug.
1: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemorgen, dinsdag 21 juli met ook Phil Hunter in de Wekkerradio hier bij Familie Radio. Het wordt geen 21ste juli zoals we gewend zijn en dat is al geleden van de coronaperiode, stel je voor. Want vanwege de aanhoudende droogte en het verhoogde risico op natuurbranden is er vandaag dus geen traditioneel vuurwerk in de provincies Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. En hoe zit dat dan in West-Vlaanderen? Wel aan de kust, aan het strand dus, daar zou het vuurwerk wel mogen doorgaan. Hoe dat precies verder nog allemaal zit? Wel, we gaan het verder uitvogelen en we komen er in de loop van het programma nog zeker even op terug. Geniet ondertussen van Lou B.

0: Lekkere zoetes op een dinsdagochtend met Lou Bega en Sweet Like Cola hier bij Familie Radio. We starten de dag nog vrij zonnig, maar later wordt het overal gedeeltelijk bewolkt. Het zou wel de hele dag droog moeten blijven. De maxima die schommelen van 20 graden op het strand tot 24 à 25 graden in het binnenland.
1: Familie Radio zomert.
2: Bij ons ben je thuis.

0: openen de deuren van het Vlaams Muziekarchief. Kijk mee in het verleden.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la

geen vuurwerk vandaag, maar wel in Brussel. Want daar mag wel gevierd worden. De koning en zo, weet je. Dus daar mag wel de vuurwerk afgestoken worden. En ook op de stranden aan de Belgische kust mag dus vuurwerk gemaakt worden. In alle andere provincies zou het afgelast worden. Is het gewoon niet toegelaten door de provincie-gouverneur. Nu, versta me niet verkeerd. Alle andere evenementen die op poten werden gezet voor deze 21 juli, die gaan natuurlijk wel door. Dus feesten zal er zeker bij zijn op onze nationale feestdag. En ik ga je de

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets, witte-paard.be.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Lanka. Op het einde van deze maand wordt hij 85 en hij is, naar het schijnt, nog altijd actief in de muziekwereld. Je kreeg hem vandaag met You're Having My Baby hier bij Familie Radio. Goedemorgen, beste vrienden. Dit is de Wekker Radio. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag. Het wordt vandaag een feestdag met nu Nelly Furtado.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders blies afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. De afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:15 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. Weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak

Viens danser van Wiblijs stond een aantal weken geleden nog helemaal bovenaan op de nummer 1 in Peter Naessens Vlaamse 40. Peter Naessens Vlaamse 40, een overzicht van de 40 populairste platen hier bij ons op de radio. Elke zaterdag tussen 11 en 2.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het

rustig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

Het moest er eens van komen deze zomer. En als je zelf ook nog zo'n favoriete zomerplaat hebt, wel, dan moet je het mij zeker laten weten. Stuur gewoon een bericht via de social media, probeer mij te bereiken en stel je vraag, dan zullen wij het zeker proberen in orde te krijgen. Ergens in de ochtend hier bij Familie Radio. Het is dinsdag vandaag, niet zomaar een dinsdag. Het is dinsdag 21 juli, onze nationale feestdag. Vanavond geen vuurwerk in de provincies, behalve aan de kust natuurlijk, dat weten we al. Maar alle andere evenementen, die gaan gewoon door.

0: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
8: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
9: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Triba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Triba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek triba.be.
10: Triba met een Y.
9: Triba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
11: 90 jaar Revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
12: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familieradio.

De 21ste dag van de grote zomervakantie. Jij geniet van de vrolijke muziek hier bij Familie Radio. En of het vandaag een mooie dag zal worden, wel, dat gaan we zo meteen samen.

0: Goedemorgen. De tropische temperaturen van vorige week, die zijn we voorlopig althans even kwijt. We starten vandaag nog vrij zonnig, maar later wordt het overal gedeeltelijk bewolkt. Het zou wel de hele dag droog moeten blijven. De maxima die schommelen vandaag tussen de 20 graden aan het strand en 24 à 25 graden in het centrum. Morgen trekt er een verzwakte storing over ons land vanaf het noorden met veel bewolking en lokaal wat regen. Temperatuur morgen ook weer in de buurt van 24 graden.
1: Een hele goede morgen. Bij ons ben je thuis.

0: absoluut niet verboden in de wekkerradio hier bij Familie Radio. We zaten in La Douce France met Shake en Tu sais je t'aime. En in Frankrijk start straks de slotweek van de Tour de France met een individuele tijdrit van een goede 26 kilometer. Zowel de start als de finish zijn aan het meer van Genève. Maar daartussenin gaat het heuvelop en bergaf. Er zitten zo'n goede 500 hoogtemeters in de route. Een individuele tijdrit, dat is de specialiteit van Remco Evenepoel. Dus allemaal supporteren.
1: De zomer die klinkt zoveel beter. Met Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
3: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
4: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

Er is onlangs veel te doen geweest rondom een optreden van de inmiddels 81-jarige Rod Stewart, waarbij de commentaar en kritiek vooral gingen over een geannuleerd concert in combinatie met zijn grote passie voor het voetbal. Wat is er gebeurd? Wel, Rod Stewart zou een groot concert geven ergens in Californië, maar slechts een paar uur voor hij het podium op moest, annuleerde hij. Wegens een acute luchtwegeninfectie en een keelontsteking. Tot grote woede van veel fans werd hij een dag later gefotografeerd in Boston op de wedstrijd, de WK-voetbalwedstrijd tussen Schotland en Haiti. Ja, ze konden er niet mee lachen. Of hij er zich wat van aantrekt, ik durf daar eerlijk gezegd serieus aan te twijfelen.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

samen genieten van de grote zomervakantie hier bij Familie Radio. En straks samen feesten voor onze nationale feestdag op 21 juli. Zal uitzonderlijk vanavond op veel plaatsen zonder het traditionele vuurwerk zijn. Maar alle andere evenementen die gaan gewoon door.

vrije dag of toch aan het werk vandaag op deze 21ste juli. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, je bent altijd welkom hier op de radio. Elke dag heel veel plezier maken. Bij ons ben je thuis. Dit is de Wekker Radio. We zijn samen tot 10 uur.

Goedemorgen, aanstaande vrijdag. Dat is nog ver weg op dit ogenblik, ik weet het wel. Maar vrijdag is er opnieuw een opname van Familieradio Zomert. In Merkem ontvangt Paul Bruna veel van zijn muzikale collega's. En hij hoopt natuurlijk dat jij er ook bij zal zijn. Meer informatie vind je door naar onze Facebookpagina te surfen en daardoor te klikken op Familieradio Zomert. En dan kan je meteen al zien welke Vlaamse artiesten er vrijdag allemaal bij ons op het podium zullen staan.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

David van Dijk is een van de 70 Vlaamse artiesten die al op het podium heeft gestaan in Merkem in de Kippen bij de Familie Radio Zomert. Wie het vrijdag zal zijn, dat heb ik daarnet al gezegd, dat kan je ontdekken door naar onze Facebookpagina te surfen. En zometeen is Jeroen er. Jeroen die komt niet veel te vroeg zijn programma maken. Nee, Jeroen die heeft zometeen het uitgebreide weerbericht mee. En dat zal wel eens interessant kunnen zijn als je plannen hebt voor de komende dagen, voor deze week. Hoe zit het met het weer? Dat kom je zo meteen te weten met Jeroen.

De aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.

heel plezierig en plezant als je op dit ogenblik van je zomervakantie aan het genieten bent. Het grote verlof op deze dinsdag 21 juli. Maar de nationale feestdag die is er natuurlijk voor iedereen. Dus als je vandaag toch aan het werk bent, een beetje feesten mag altijd natuurlijk.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
6: Siltmiddelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

hier bij Familie Radio hoor je elke dag de meest vrolijke muziek. En daar hoort Gilbert O'Sullivan natuurlijk ook bij voor vandaag op deze 21ste en Get Down. Maak er alleszins een prettige en vooral een feestelijke nationale feestdag van. Ik zie je graag morgen weer vanaf

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Dit is hem.
1: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
1: De zonnigste muziek bij Familieradio.

stemdebat. Je wat graag in zijn branding had gehad en alle liberalen hun blikken laten dwalen omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen bloot.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dringende interventies van de Brusselse brandweer blijven vandaag gegarandeerd, ondanks de aangekondigde 24-uren staking op de nationale feestdag. Dat laat de directie van de hulpverleningszone weten. De Brusselse brandweerlieden leggen vandaag de hele dag het werk neer uit protest tegen het acute gebrek aan middelen om de hoofdstad veilig te houden. Volgens Steven Gillissen van de christelijke vakbond ACV heeft het aanhoudende personeels- en materiaaltekort inmiddels een zware impact op de algehele kwaliteit en de snelheid van de hulpverlening in Brussel. Het Jordaanse leger heeft afgelopen nachten met succes 3 Iraanse raketten onderschept en neergehaald. Volgens een officieel persbericht van de legerleiding vielen er bij de interceptie geen gewonden en is er ook geen materiële schade gemeld. Jordanië is de afgelopen uren herhaaldelijk het doelwit van Iraanse luchtaanvallen die specifiek gericht zijn op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Bij die eerdere beschietingen kwamen afgelopen vrijdag al 2 Amerikaanse militairen om het leven en een derde soldaat is nog steeds vermist. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 1 miljoen dol enthousiaste supporters de kersverse wereldkampioen voetbal verwelkomd voor een historisch volksfeest. Spanje kroonde zich zondagavond voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen voetbal na een zinderende 1-0 overwinning tegen Argentinië. De spelers kregen gisterenmiddag eerst een officiële ontvangst bij koning Felipe en de Spaanse premier, waarna ze in een open bus door de stampvolle en uitzinnige straten van Madrid trokken. Er waren honderdduizenden supporters. Het weer, het blijft vandaag op de nationale feestdag eerst overwegend grijs en bewolkt, maar in de loop van de namiddag breekt de zon overal door en klimt het kwik tot een aangename 24 graden. Voor morgen woensdag trekt een actieve regenzone over ons land en wordt het tijdelijk dus wel wat frisser.

En dit was Houston nog even met zijn single Nooit meer zonder jou. Het is iets over 12 uur geworden. Blij dat je erbij bent, ook op deze nationale feestdag, de 21ste juli. En hier bij Familie Radio straks nog meer Vlaamse en Belgische muziek, want Barbara Dex komt er nog aan, ook Glenn Robbins. Maar eerst Middle of the Road met Sacramento. Die hoor je zo meteen.

Met straks nog Danny Fabri. We hebben ook Glenn Robbins bij met zijn nieuwe single Zomermelodie. Maar dit is eerst de single Pluk de Dag van Barbara Dex. Een hele goede middag. Stel niet aan.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: me back. De vrolijkste muziek en af en toe ook eens een internationale artiest. Zoals deze Shawn Mendes met There's Nothing Holding Me Back hoort hier. Nu terug naar de muziek van bij ons met Danny Fabri en zijn versie van Sweet Sweet Love. Die hoor je zo meteen, maar eerst wil Danny Fabri ook graag nog iets zeggen.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en je hoort me natuurlijk op onze familie radio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dit is Familie Radio met daarnet Luc Steno en zijn single Wat blijft er over. Zometeen bekijken we de weerkaarten. Eerst nog Christophe met zijn versie van De Roos. Munch.

De aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.

En dit was Barry Ryan. We keerden daarvoor terug naar de jaren 60 met deze single Eloise die je net hoorde. Zo meteen naar de jaren 90 met No Mercy. We hebben ook nog The Sixpence, None the Richer. Die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we nog even zingen over de zomer.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.
0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, ook zo'n heerlijke single uit de jaren 90. Je hoorde de Sixpence None the Richer met hun single Kiss Me. Nu terug naar eind jaren 70 voor deze, die je ook wel beslist kent. Dit zijn de Bellamy Brothers op deze nationale feestdag.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtpraat. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

Ja, iets over 1 uur intussen en je hoorde onze nieuwe prachtplaat van deze week. De nieuwe single van Freek van Rooij. En tegen Monica zegt hij inderdaad ja.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Hey, blij dat u er ook op deze 21ste juli bij bent. Dit is Familie Radio op deze nationale feestdag. Met heel veel muziek van bij ons. Maar we hebben ook nog zomerse geluiden bij van de Gypsy Kings. We hebben Davy Gillis. Maar eerst deze van Bart Kael. En Ik weet niet wat ik doe, is dit. Een hele goede middag.

0: En zo zitten we volop in de zomerse stemming op deze 21ste juli. Je hoorde de Gypsy Kings met hun medley hier bij Familie Radio.
1: Hallo, met Michael Onzo hier bij Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Afgelopen vrijdag was Frank Galander nog bij in De Kippen in Merkhem tijdens de opnames van Familieradio Zomert. En morgen hoor je ook nog de uitzending van Familieradio Zomert met dus onder meer Frank Galan. En deze single Baila Baila Mee brengt hij dan live. Zometeen de weerkaarten, eerst nog Bart Herman.

de aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.

Ether James was dat met I Just Wanna Make Love To You. En we gaan verder zingen over de liefde. Wat dacht je nu van deze van Noordkaap en Ik Hou Van U? En dit dus allemaal op deze nationale feestdag, 21 juli, hier bij Familie Radio.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets, witte-paard.be.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertak.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

En dit was nog Ricky Martin met zijn single Maria. En niet Maria komt er nu aan, maar wel de Julias. En dit met hun zomerse single Ik voel de zomer in jou en mij. Maak er nog een hele fijne dinsdagnamiddag van en graag tot morgen. Ik zag

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Goedemiddag, het is 2 uur.
1: Feest in Brussel voor de Nationale Feestdag. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijks te deem gehouden. Een misviering en traditioneel de start van de dag. Koning Filip en zijn gezin waren erbij. Ze nemen ook altijd tijd om toeschouwers te begroeten. Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren, schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten, ze worden gezocht. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, zeggen autoriteiten. Door het droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1200 mensen zijn geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. De broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk, zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De twee ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Remco Evenepoel is vannacht met zijn ploegmaten ook gecontroleerd op doping, laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Pogacar en de Deen Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Waarom dat 's nachts moet, geen idee. Rond deze tijd is de eerste renner eraan begonnen. Evenepoel rond 5:15, want het zijn tijdritten. Droge dag, afwisselend zon en wolken, maxima 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Donderdag vooral wolken, 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je ziet me in de Muziek Show en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
0: Iedere woensdag namiddag van 2 tot 3 bij Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanmiddag overal droog met een aangename afwisseling van zon en wolken. Maxima 24 graden. Morgen een graadje minder met beduidend meer wolken. En in de loop van de dag kans op lokaal wat regen. Donderdag overwegend zwaar bewolkt bij 24 graden. Waarna het vanaf vrijdag weer overal warmer wordt. En ook weer wat zonniger.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van...

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 4 uur.
1: In Brussel start om 4 uur het traditionele militaire burgerlijke defilé naar aanleiding van de Nationale Feestdag. Een indrukwekkende kolonne van militairen en hulpdiensten passeert het Koninklijk Paleis in het bijzijn van de koninklijke familie en de federale regering. Na de officiële plechtigheden trekt koning Filip vanavond met zijn gezin voor het eerst naar het Brusselse volksfeest Resto National in de Marolle, om daar samen met zo'n 2000 burgers mosselen met frieten te eten. Het Brusselse leger heeft een Russisch oorlogsschip nauwgezet geschaduwd dat op minder dan 100 kilometer van de Britse kust provocerende schietoefeningen hield. De Britse marine hield de situatie op zee nauwlettend in de gaten tijdens de 30 minuten durende Russische militaire oefening. De Russische marine had vooraf een officiële waarschuwing uitgestuurd waarin Britse vaartuigen werd bevolen om op strikte afstand te blijven. De verwoestende natuurbrand ten zuiden van de Spaanse hoofdstad Madrid is volgens de autoriteiten een van de meest complexe en onvoorspelbare branden uit de geschiedenis. Door een extreem droge ondergrond en felle windvlagen heeft het vuur al 29.000 hectare natuur vernietigd. De Spaanse overheid heeft naast 600 brandweerlui ook het leger en 29 blusvliegtuigen ingezet om de vuurzee te bestrijden, terwijl ruim 1200 geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis kunnen. Vanmiddag overal droog met een aangename afwisseling van zon en wolken, maxima 24 graden. Morgen een graadje minder met beduidend meer wolken en in de loop van de dag kans op lokaal wat regen. Donderdag overwegend zwaar bewolkt bij 24 graden, waarna het vanaf vrijdag weer overal warmer wordt en ook weer wat zonniger.
0: En dit is hem. Dit is hem. Families
2: Prachtplaats. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
9: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: De aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.
1: Bij ons.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
5: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
4: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.

0: Radio Zomert.
1: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

maak het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

De aanwezige lage wolken die lossen geleidelijk op en daarna wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de dag krijgt de zon in veel regio's de bovenhand, al kan de bewolking tegen het einde van de dag aan de kust opnieuw toenemen. Het is op deze nationale feestdag zacht met temperaturen van ongeveer 19 tot 20 graden aan zee en tot 23 à 24 graden in het binnenland. Morgen woensdag start met vrij veel lage bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Maar later op de dag worden de opklaringen breder.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
6: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
6: Tickets witte-paard.be.
10: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familieradio.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste toe.

Frans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

De christelijke en socialistische vakbonden plannen dit najaar nieuwe grootschalige acties tegen de regeringsmaatregelen. Dat kondigen de bonden samen aan in een gemeenschappelijk persbericht. De vakorganisaties blijven ontevreden over de aangekondigde besparingen. Volgens Bert Engelaar van de socialistische vakbond ABVV zullen de protesten plaatsvinden in september en oktober, al is de exacte invulling nog onduidelijk. De Spaanse politie start een klopjacht op een voortvluchtige Belg die brand heeft gesticht in de bed and breakfast van zijn ex-partner aan de Costa Brava. De man die een contactverbod had wegens partnerexploitatie en kindermishandeling vluchtte na de feiten weg op een motorfiets. De Spaanse autoriteiten vermoeden dat hij naar het buitenland is. Het Vlaamse slachtoffer en haar zoon zijn inmiddels ondergedoken op een veilige plaats. De Amerikaanse president Trump bereidt een nieuwe agressieve ronde van verhoogde importtarieven voor tientallen landen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. De huidige wereldwijde importheffing van 10% verloopt aanstaande vrijdag en Trump wil de opvolger ervan fors opschroeven. Gisteren voerde Trump al een eenzijdige invoertax van maar liefst 50% in op een reeks Canadese goederen, omdat hij vindt dat Canada de Verenigde Staten economisch oneerlijk behandelt. De Belgische kust blikt terug op een topweekend dankzij de verlengde feestdagen. Toeristische organisatie Westtour meldt dat ruim 80% van alle hotelkamers volzet was. Volgens Michel Martens van Westtour zorgde het zonnige weer voor een enorme toestroom van dagjestoeristen en de prognoses voor de rest van de zomervakantie blijven gunstig. Slecht nieuws uit de sportwereld. Rode duivel Amadou Onana is met succes geopereerd aan zijn knie, maar staat voor een maandenlange revalidatie. De sterkhouder scheurde tijdens de WK-achtste finale tegen de Verenigde Staten zijn voorste kruisband. Onana zal naar schatting 9 maanden buiten strijd zijn, waardoor hij nagenoeg het volledige nieuwe voetbalseizoen aan zich voorbij moet laten gaan. Vanmiddag zonnig met aangename temperaturen 24 graden. Morgen meer wolken voor de zon en stijgt de kans op regen 23 graden. Ook donderdag verloopt overwegend bewolkt met af en toe lichte regen 24 graden. Vanaf vrijdag beduidend zonniger en ook weer wat warmer.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. In the summertime
1: when the weather is high. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Aie pa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Triba.be.
4: Triba met een Y.
3: Triba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

abajo en el techo.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: volgende.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Gineve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio. De zon.

0: Vanavond nog brede opklaringen, waarna het vannacht overal bewolkt wordt, bij minima tot 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af, met lokaal kans op een bui, hooguit 23 graden. Ook donderdag bewolkt met af en toe lichte regen, 24 graden, waarna het vanaf vrijdag overal weer beduidend zonniger en ook warmer wordt.
1: Familie Radio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertak.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba.
3: De zonnigste muziek.
2: Samba de Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba.
3: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: Ik ben Dave Combo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
2: Zeggen dat spijt te laat komt, maar er komt niks, er komt niks.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Vadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

0: Morgen.
1: Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Dit is Familieradio, bij ons ben je thuis. Ik ben Freek van Rooij en ook mijn liedjes hoor je hier.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.

0: de zonnigste muziek. Dit is Familieradio. In the summertime
1: when the weather is high. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: De maak ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.